0: Hun lichamen worden geborgen als de weersomstandigheden zijn verbeterd. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Zo viel tussen Zwolle en Groningen een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, waaronder de avondvierdaagse in Ede. 2 Franse kinderen die door hun moeder werden achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. Intussen bekijken hulporganisaties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Vorige week werden ze huilend langs de weg gevonden in Portugal. De moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. En het aantal toeristische overnachtingen in Amsterdam is ondanks maatregelen toch weer toegenomen. AT5 meldt dat er 23,7 miljoen overnachtingen waren vorig jaar. Dat zijn er zo'n 800.000 meer dan een jaar daarvoor. De gemeente probeert het aantal overnachtingen juist terug te dringen tot maximaal 20 miljoen per jaar vanwege de overlast voor bewoners van de binnenstad. Het weer, vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag opnieuw zonnig, maar in Limburg wel kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio. Radio.

Griesem, droesem, klappaloe. Vliegen de Rijn, zijn lieve ladoe. Zweren, Langeding en Zwemelaar. Kon ik maar zweven als een ooievaar. Driesem, droesem, klappaloe. Vliegen de Rijn, zijn lieve ladoe. Zweren, Langeding en Zwemelaar. Kon ik maar zweven als een ooievaar.

0: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag in een sloot gevonden in Herpen. Het slachtoffer was 47. Later op de dag werd een man van 33 uit Berchem opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging spreekt zijn medeleven uit richting de nabestaanden. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers 14 zwaardere aanklachten in. De man verkocht online dodelijke chemicaliën waarmee mensen een einde aan hun leven kunnen maken. Volgens onderzoekers stuurde hij meer dan 1200 pakjes naar 40 landen. De Britse autoriteiten verdenken hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Over het motief is weinig duidelijk. Nabestaanden beschuldigen de man van uitbuiting van kwetsbare mensen. De strafmaat wordt later bepaald. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. En daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine klimmen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zou honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was na het ongeluk 8 uur dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, in het zuidoosten vannacht nog kans op een buitje. Verder is het droog bij een graad of 15. Overdag veel zon, in Limburg kans op een bui. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land tot schade geleid. Vooral in het oosten. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte enkele woningbranden. In Giethoorn bijvoorbeeld ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een hele wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer. Zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetbalclub Berchem Sport in Brabant rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Kort daarna werd een verdachte van 33 jaar opgepakt. De voetbalclub uit Berchem heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd en mensen op die manier hielp met het beëindigen van hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht aan mensen in 40 landen dodelijke chemicaliën waarmee ze een einde aan hun leven konden maken. En een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat de naam van president Trump onterecht op het John F. Kennedy Center is toegevoegd. Het ging om een besluit van het bestuur van het cultuurcentrum dat loyaal is aan Trump. Volgens de rechter mag alleen het Amerikaanse congres de naam veranderen. Ook een geplande sluiting voor een grote renovatie is door de rechter tegengehouden. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op een onweersbui en het wordt dan zo'n 24 graden. En vooral vanaf dinsdag wisselvallig met geregeld regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

Een jaar zonder uitzicht, de deur is op slot. We dansen op Mozart en blaken vanzelf spots. Fluister me hoop in, je geeft me iets dat me roert, lieverd. Ik ben ook de beroerdste niet. Ik hou van hem, dus het doet me niets. En ze

0: Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Berchem. Het slachtoffer van 47 jaar werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Berchem Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen zijn afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine komen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zal honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was na het ongeluk urenlang dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op een onweersbui. En het wordt morgen ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Berchem. Het 47-jarige slachtoffer werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd al een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Berchem Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land tot schade geleid. Zo stortte in Westerbroek in Groningen een dak in na hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte een aantal woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een complete wijk zonder stroom na blikseminslag. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor het rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail op de snelweg. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Twee Franse kinderen die door hun moeder waren achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. Intussen bekijken instanties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Ze werden vorige week huilend langs de weg gevonden in Portugal. De 41-jarige moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op een onweersbui. Het wordt morgen 24 graden. En vanaf dinsdag wisselvalliger met meer regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.
2: Rijnstreek FM.
3: Hey you, don't watch that. Watch this. This is the heavy, heavy monster sound. The nuttiest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well listen buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock steady beat of madness.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdoningspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn drie bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Dan het weer. Het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op onweer. Het wordt ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: control is not convinced.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47 jaar. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. En voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. Dan het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen zon en wolken en dan wordt het ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

begrip. En zei Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste.

0: een villa en een jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig.
1: Waarom niet?
0: Dat is duur.
2: Nou ja, Herman. Je zit er meer in een romantisch duet.
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
2: Ja, sorry, maar dit vind ik echt iets voor een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
2: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
3: Wij zijn het varken.

Baksana!

Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is kerngezond en kan al zijn taken uitvoeren, zegt zijn lijfarts. Trump werd dinsdag medisch onderzocht. Daarbij werden onder meer zijn hart, ogen en longen getest, staat in het medisch rapport dat het Witte Huis heeft vrijgegeven. Trump heeft wel een lichte zwelling in zijn onderbenen en blauwe plekken op zijn handen. De lijfarts adviseert Trump onder meer om meer te bewegen en af te vallen. De Amerikaanse president weegt ongeveer 108 kilo. Trump wordt over 2 weken 80. Voetbalclub Berchem Sports rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte aangehouden. De voetbalclub heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen dat homoseksualiteit strafbaar stelt. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in, staat in het voorstel. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president moet de wet nog ondertekenen. Meerdere religieuze leiders in Ghana hadden gezegd dat ze strengere wetten wilden. De initiatiefnemer zegt dat het nodig is om familiewaarden en culturele normen te beschermen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Het weer zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De reddingsactie voor de goudzoekers die al ruim 10 dagen vastzitten in een grot in Laos is voorlopig stilgelegd. Volgens reddingswerkers zijn de risico's te groot. Gisteren werd 1 goudzoeker gered nadat er veel water uit de grot was gepompt. 4 mannen zitten nog vast. Ook wordt er nog gezocht naar 2 andere goudzoekers die vermoedelijk niet meer in leven zijn. De groep kwam vast te zitten doordat de grot overstroomde door hevige regenval. De reddingswerkers in Laos krijgen hulp van internationale duikers. President Trump is boos dat een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat Trumps naam moet worden verwijderd van een prestigieus cultuurcentrum. De rechter zegt dat het bestuur van het Kennedy Center de wet heeft overtreden door de naam van Trump op de gevel te zetten. Volgens de rechter heeft alleen het Congres die bevoegdheid. Ook mag een renovatie van het centrum niet doorgaan van de rechter. Trump noemt de uitspraak schokkend en zegt dat hij het verliesleidende centrum wilde maken tot iets waarop iedereen trots kan zijn. Voetbalclub Berchem Sport rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte opgepakt. De Brabantse voetbalclub heeft alle wedstrijden van vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen waarmee homoseksualiteit strafbaar wordt gesteld. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president van Ghana moet de wet nog wel ondertekenen. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ja, een hele andere intro dan normaal, want vandaag hebben we een weekend special. Vandaag gaan we terug naar 1993. Lekker tijd in de tijd van de mooie cassettebandjes, cd-spelers hadden we. De MTV videoclips en daar heb ik deze lijst ook op gebaseerd. Ik heb een persoonlijke top 30 samengesteld. We beginnen bij nummer 1 en dan kunnen we kijken hoe ver we komen. Nummer 1, ja, dat is toch wel de plaat die ook eigenlijk in 1993 de grootste hit was van het jaar. Ik heb het over de Four Non Blondes met What's Up.

Ja, afkomstig van hun enige studioalbum Bigger, Better, Faster, More, die uitkwam in oktober van het jaar 1992. Ja, de eerste single Mr. Spaceman die vlotte, maar in maart 1993 werd dit nummer wereldwijd uitgebracht als de tweede single van het album. En wat een hit was het, hè? Niet alleen in Amerika, maar wereldwijd. In Nederland stond het 10 weken op nummer 1 en ook in de jaarlijkse hitoverzicht de top 100 van 1993 bladde het nummer op de eerste plek. Ja, en die top 100 van 1993, daar gaan we vandaag lekker doorheen. Alleen, ik heb het even anders samengesteld in mijn eigen top 30 van 1993. En ik weet echt niet of we de 30 gaan halen, maar we gaan zien hoe ver we komen. Ja, en net zoals bij die officiële hitlijst van 1993 heb ik de voornaam Blondes op 1 gezet. Maar dat is dan de enige overeenkomst met de officiële lijst, want ik zie hier heel veel verschillen. Hey, terug naar 1993, wat was dat voor jaar, hè? In het jaar 1993 werd de Europese interne markt opgericht. Ook ging de eerste internetprovider voor particulieren van start en werd Bill Clinton ingezworen als de 42e president van Amerika. In Nederland was Ruud Lubbers nog steeds premier en uiteraard was natuurlijk ook nog koningin Beatrix er. Verder, ja, Jurassic Park draaide in de bios en iedereen vroeg zich een beetje af van hoe krijgen ze die dino zo echt, hè? In Nederland startte RTL 5 officieel als een nieuwe commerciële zender en Baywatch was wereldwijd de meest bekeken serie. Ja, No Limit van Toon Limited stond overal op repeat, zelfs in de supermarkten, hè? En Whitney Houston brak alle records met All I Will Always Love You, grootste hit van het jaar, wereldwijd. Maar weet je wat leuk is? Vandaag zou je Whitney Houston en Tour Limited hier niet voorbij horen komen. Simpelweg omdat ze mijn top 30 niet gehaald hebben. De nummer 30 van 1993 heb ik wel. Op een mooie tweede plek. Soul Asylum met Runaway Train.

Heerlijk, hè? George Michael, ja, ook niet meer onder ons. Oorspronkelijk geschreven door de one and only Freddie Mercury en uitgebracht door Queen in 1976, stond op het album A Day at the Oasis, eigenlijk bijna net zo goed als deze versie. Deze single was nummer 1 in Nederland en nummer 2 in het Verenigd Koninkrijk. En na het overlijden van Freddie Mercury vond op 20 april 1992 het Freddie Mercury tributeconcert plaats. Ja, en op dit concert brachten verschillende artiesten een nummer van Queen tegen horen, daarbij begeleid door de overgebleven bandleden van Queen. Ja, Elton John en Axl Rose samen. Dat was heel geweldig. Hey, de uitvoering van Somebody to Love door George Michael werd door critici gezien als een van de beste optredens van de avond. Werd een jaar later op single uitgebracht. En ik vond hem genoeg voor een derde plek hier. Daarvoor een van de meest ongewaardeerde nummers in Nederland in 1993, vind ik tenminste. Volgens mij in de rest van de wereld wel een hitje. Maar dat kwam ook door die videoclip, hè, op MTV met die vermiste kinderen op de melkpakken. Solo zeilen met Runaway Train. Ja, ik had het even opgezocht. En van die 36 kinderen uit die US-version van die melkpakken werden toch 21 teruggevonden. Dus het is toch wel, het heeft ook geholpen, hoor, die clip. Hey, we gaan verder met nummer 4. En daar komen we een oude rot tegen. Paul McCartney.

En toen bleef de plaat haken. Ja, dat gebeurt er met die oude plaat, hè. Ik ga hem even opnieuw proberen op te zetten. Even kijken. Nou, hij is helemaal verdwenen. Maar gelukkig hebben we nog de moderne technieken hier in deze studio. Even kijken. We gaan het nog een keer doen. Wat hadden we hier? Ugly Kid Show, hè?

Ja, ik vond het zo gaaf nummer in de 90's. Cats in a Cradle, ook Ugly Kid Joe. Ja, officieel uitgebracht in 1974 door Harry Chapin. En helemaal geen hit in de hitlijsten. Maar ja, Ugly Kid Joe coverde het nummer voor een debuutalbum. Americans Least Wanted. Ja, en deze versie deed het een stuk beter. Nummer 14 in de Nederlandse top 40. Ja, en daarvoor, ik zei het al, een oude rot. Maar in 1993 was hij eigenlijk pas 51 jaar. Paul McCartney met Hope of Deliverance. Het verkoopste van het album Off the Ground. Dat in februari 1993 uitkwam. En ja, zowel deze single als het hele album werd in die tijd een beetje door de muziekcritici niet zo geweldig gevonden. Ja, fans maakten het allemaal niet uit. Die kochten de single toch wel en trokken zich weinig aan van de mening van critici. Het werd geen grote hit, maar behaalde toch in veel landen hitnoteringen. Ik zit even te kijken. In de VS, dat viel helemaal tegen. Single stond 6 weken genoteerd in de Billboard Hot 100 en haalde maar de 83ste plek. In Canada 5e plek en Nederland 8e plek in de Nederlandse top 40. Ja. Het was voor Paul McCartney zijn laatste grote hit in Nederland. Als je... Ja, 4 5 seconds uit 2015 niet meer rekent, hè. Weet je nog, die deed hij samen met Rihanna en Kanye West. En dat bereikte wel de tweede plek in de top 40. Maar ja, het was niet helemaal mijn dingetje. Hey, ook voor deze man was het na deze single over en uit in de top 40. Gelukkig treedt hij nog steeds op. Op nummer 6 vinden we Billy Joel.

ineens waren ze daar in 1993. Het waren twee mannen en twee vrouwen. Ze kwamen uit Zweden en werden al gauw de nieuwe ABBA genoemd, hè? Je hoorde de debuutsinger van het debuutalbum Happy Nation, All That She Wants. In veel Europese landen nummer 1 hit. In Nederland nummer 4, maar toch wel een heel geweldig nummer, hè? Er volgden nog 4 grote hits. Wheel of Fortune, Happy Nation, The Sign en Don't Turn Around. Ja, daarna kennen we het kunstje een beetje wel. En werd het in Nederland wel een beetje weer stil rond de band. Maar All That She Wants is goed voor een 7e plek in mijn jaaroverzicht. Daarvoor nummer 6 van het album River of Dreams hoorde je Billy Joel met River of Dreams. Ja, de laatste grote hit van onze Billy Joel. Even kijken, dit is een verkeerd melodietje, maar dat maakt helemaal niet uit. We gaan kijken wat er allemaal gebeurde in 1993. Wat was er toen allemaal te doen? De eerste internetbouwbrowser kwam uit en niemand wist eigenlijk wat je ermee kon doen. De Elfstedentocht ging ook niet door. Het was wel koud dat jaar, maar geen Elfstedentocht. De cd-verkoop bereikte een piek. Vinyl was doodverklaard. En het leuke is eigenlijk wel dat er een paar jaar later vinyl zijn comeback maakte. Ja, de bioscopen werden overspoeld door blockbusters als Jurassic Park, Schindler's List en Mrs. Doubtfire. In 1993 werd The Bodyguard de eerste soundtrack ooit die meer dan 1 miljoen exemplaren in de week verkocht in Amerika. En op 8 januari 1993 bracht de Amerikaanse postdienst een Elvis Presley postzegel uit. Een gigantisch media-event. Ja, en ook in 1993 de Volendamse band BZN stond in 1993 met 2 albums op 1, Gold en Sweet Dreams. En op, in 1993, na een lange pauze, kwam de band Bon Jovi weer terug met een nieuw album. Ja, de succesvolle jaren 80 waren voorbij. De band moest zich herpakken als hij na interne spanningen, soloprojecten en veranderde muzieklandschap, waarin de grunge, de glamrock eigenlijk verdrongen had, hè. Eind 1992 kwam het album Keep the Faith uit. Het album waar Bon Jovi zichzelf opnieuw uitvond. Serieuzer, volwassener en minder glam metal dan in de jaren 80. Samen met Keep the Faith en Bed of Roses was dit de grootste hit van het album.

Ooit zaten ze samen in Splitsing, het duo Peter Groot Kommelink en Herman Grimme. Maar in 1993 ging ze door het leven als de jazzpolitie. Je hoorde hun grootste hit, Liefdesliedjes. Ja, het lied is geschreven voor de vrouw van Peter Groot Kommelink. Hij wist niet wat hij voor zijn vrouw cadeau moest geven voor haar verjaardag, dus besloot hij maar een nummer te schrijven. Lief, hè? Zesde plek in de top 40 en een negende plek in mijn top 30 van 1993. En daarvoor op nummer 8. Lekker, hè? Ik ken nog nooit zoveel gerock op de radio op de zaterdagochtend. Bon Jovi met Indies Arms van het geweldige album Keep the Faith, met de tiende plek in Nederlands top 40, de meest succesvolle single van het album. Ja, normaal hebben we rond dit tijdstip een verjaardagskalender, maar ik heb even voor jullie opgezocht wie er allemaal in 1993 geboren zijn. Ja, 1993 was het geboortejaar van Ariana Grande. Toen nog... toen wist niemand eigenlijk hoe groot ze zou worden in de 21ste eeuw. Zayn, Niall en Liam, drie leden van One Direction, zijn ook allemaal geboren in 1993. In Nederland, in 1993 werd in Nederland de latere Olympische kampioene Sharon van Roonendaal geboren. En Davy Klaassen, voetballer van Ajax en Oranje, ook geboren in 1993. Anne Meijer, ook uit 1993. En evenals zangeres Meghan Trainor, allemaal geboren in 1993. Ja. Wat er ook geboren werd in 1993 waren de grote pop-acts bij de Super Bowl. Ja, natuurlijk was er tijdens de halftime show al jaren verschillende optredens geweest. Maar toen bij de Super Bowl 27 deze man optrad en het kijkcijferrecord brak, moest het daarna alleen maar groter en groter.

ik wilde hem eigenlijk hoger zetten, maar ik was hem eigenlijk vergeten. Hij stond ook niet in de officiële top 100 lijst van 1993, maar was zeker een hit. Deze live versie van Another 45 Miles van de Earwing. Afkomstig van het geweldige album The Naked Truth. Well, ja, wat heb ik dat album samen met Keep the Faith Grijs gedraaid in 1993. Wat een tijdje. Nummer 11 in mijn persoonlijke top 30. En daarvoor, ja, het was een beetje kiezen tussen dit nummer en Will You Be There. Ja, en dan geeft toch meteen Slash de doorslag. De zevende single, afkomstig van het Michael Jackson album Dangerous, Give In To Me. In Nederland werd dit de succesvolste single van het album. Net als Black or White, Remember The Time en Will You Be There, een derde plek in de Nederlandse top 40. Hey, ik had eigenlijk op dit moment Living On The Edge van Aerosmith staan, maar ja, ik heb nog maar heel weinig tijd, dus ik draai hem even om en we doen even een stukje van een nummer wat eigenlijk op nummer 23 of 24 zou staan. We spreken elkaar weer na de klok van 11 uur met meer heerlijke muziek uit 1993. Chacademus Appliance. Just floating light.

Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Laos zijn 4 goudzoekers gered die lange tijd vastzaten in een grot. 8 goudzoekers kwamen anderhalve week geleden vast te zitten toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. 2 anderen worden nog vermist. Vermoedelijk zijn zij niet meer in leven. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is tot vanavond dicht door een actie van inwoners. De Oostenrijkers zijn de verkeersdrukte zat en hebben de snelweg daarom geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen wordt bezet. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Vorig jaar reden er 2,5 miljoen vrachtwagens over de Brennerpas. De inwoners van Tirol zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waardoor het dier is overleden. De walvis lag wekenlang vast voor de Duitse kust. Daar werd een reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee, maar niet veel later spoelde het dier toch dood aan. President Trump is niet blij dat zijn naam niet op de gevel van een cultuurcentrum in Washington mag staan. Vorig jaar besloot het bestuur van het Kennedy Center om de naam van Trump toe te voegen, maar volgens een rechter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum mag niet doorgaan. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen, het wordt zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Muziek en informatie uit de regio.
1: Rijnstreek FM.
2: Nu met Danny Daniels.
3: Ja, en dan blijft de boel even vastzitten weer.
4: Oh nee, dat is helemaal niet de bedoeling. We gaan helemaal niet letter of roer doen. We gaan Are You Gonna Go My Way doen. En daarna de Spin Doctors. En nou, laten we eens kijken. Het blijft hier allemaal lekker vastzitten. We gaan dan weer een ander systeempje erbij pakken. Want ik ben niet voor één gat te vangen. Het is alleen jammer, want deze uitzending wordt natuurlijk ook opgenomen. Dus dan moet ik dan weer allemaal eruit knippen. Maar dat geeft helemaal niet. We gaan rijden, we gaan beginnen met Are You Gonna Go My Way, Lenny Kravitz.

Ja, hij blijft leuk, hè? Afkomstig van het album Pocket Full of Kryptonite. Je hoorde de tweede single en de grootste hit van de Spin Doctors op nummer 12. Ja, ik zit even te tellen hoeveel van deze nummers ik draai ook single zelf heb gekocht op single of het hele album. Ik zit nou op 9 of 10 al. Nou, eigenlijk 11 als je dan de voorganger Are You Gonna Go My Way van Lenny Kravitz mee te rekent. Ik zei het al, het vorige uur. Ik heb nog nooit zoveel gerokt op de zaterdagochtend. Maar ja, wat wil je ook met zo'n jaaroverzicht van 1993. Lenny Kravitz met de eerste single van zijn derde gelijknamige studioalbum Are You Gonna Go My Way. 13e plek in de top 40 in maart 1993. En het was voorlopig ook zijn laatste grote hit. Want eigenlijk pas vanaf 2002 scoorde hij, ja, en dat wel tot de dag van vandaag weer, hit na hit. Ja, 1993. We zitten nog steeds middenin. Ja, ben ik aan het genieten hoor. 1993 is ook het jaar dat ik als 16 en 17-jarige alleen maar met muziek bezig was. Ik luisterde veel muziek uit de jaren 60 en 70, maar de moderne rock uit de 90's sloeg wel aan. En het leuke is dat ik de nummers die ik vroeger verschrikkelijk vond, nu eigenlijk helemaal mee kan zingen. Heel eng, hè? Hey, ik heb nog wat leuke feitjes uit het jaar 1993. In 1993 kochten we een cd voor 35 gulden. En daar zat soms maar eigenlijk maar één goede track op. Gemiddeld betaalde je in 1993 ongeveer 2 gulden tot 2,50 voor een biertje in een Nederlands café. Omgerekend is dat in euro's 90 cent of 1,15 euro. Ja, de gemiddelde benzineprijs in Nederland in 1993 lag rond de 1,80 gulden tot 1,90 gulden per liter. En een pakje sigaretten kostte in 1993 gemiddeld tussen de 4,50 gulden en de 5,50. Omgerekend is dat ongeveer 2,50 euro tot 2,50 euro voor een standaard pakje van 20 stuks. Ja, ik weet niet of alles beter was in de jaren 90, maar de prijs in ieder geval wel. Wauw. 2 gulden voor een biertje in een café. Lekker.

Gaan we listen Edwards, want is dat mens toch goed. Ik heb er een paar keer live gezien op Bospop en andere festivals. En dat nummer, ja, blijft altijd ja, heerlijk. Het intro van een nummer ontstond half jaren 80 bij toeval toen Melissa Edwards een andere nummer van haar, I Want You, achteruit speelde op een cassette recorder. En toen kreeg ze denk ik het introotje van Like The Way I Do. Ja, het verscheen op haar debuutalbum in 1988, maar werd geen hit. En in november 1992 werd naar aanleiding van een optreden op Pinkpop een live versie van het nummer op single uitgebracht. Ja, het grappige is dat de live versie die je op de single hoorde, dus deze dus, niet tijdens Pinkpop was opgenomen, maar tijdens een optreden in Hollywood op 11 oktober 1988. Maakt verder niet uit. Deze live versie behaalde in het voorjaar van 1993 de derde plek in de Nederlandse top 40 en piekte op de tweede positie in de destijds nieuwe publieke hitlijst op Radio 3, de Mega Top 50. Ja, daarvoor een nummer om lekker in de zon te zetten. Ja, dat vind ik tenminste. De Radio's met Seagulls. Na, na, na, na. Ja, ik merk het al. Ik ben een beetje afgestapt van mijn lijstje, mijn top 30. Want ik ga die 30 toch niet halen. En er zijn zoveel leuke nummers die ik wil draaien. Dus even geen stress. Lekker relaxen. Hier is René Klein. Mr. Blue.

Weekend Wageningen. Het ultieme zaterdagochtendgevoel op Rijnstreek FM.

Ja, ook weer zo'n hitje uit de jaren 80, wat in één keer een hit werd in de jaren 90. Hè? Een nummer 1 hit in de UK en zelfs en dat had zelfs helemaal te maken met een reclame van een automerk. Zo was het eigenlijk. Hoe het in Nederland dan in één keer weer een hit werd in de jaren 90, heb ik eigenlijk geen idee. Je hoorde de Bluebells met Young at Heart. Ik heb trouwens hier het origineel bij me. Panorama. Ziet heel anders, hè? Dan moet ik zeggen dat ik de Bluebells versie toch wel leuker vind. Ja, en daarvoor, en dat was ook een cover, en die was eigenlijk van Yasuo. We gaan hem ook een stukje luisteren, toch? Waarom niet? Oh ja, Yasuo, dat begint altijd best wel moeilijk. We hoorden René Klein met Mr. Blue. En Nederland leerde René Klein kennen in 1992 tijdens het televisieprogramma De Schreeuw van de Leeuw. En daar vertelde Klein over zijn diagnose. Ja? De diagnose, de ziekte AIDS. Ja, door een openhartig gesprek over zijn leven, het virus en uiteindelijk zijn dood met onder meer vrienden en zijn vader in de zaal, won deze aflevering meerdere prijzen. Afsluitend zong hij Mr. Blue, een van zijn favoriete liedjes. 3 maanden later stond het nummer op nummer 1 in de Nederlandse top 40. René Klein, hij overleed niet veel later in november 1993. Dit is het origineel dan van Yasuo. Ja, ik zei al, ik ben er eigenlijk van mijn top zoveel afgestapt. Maar ik wou toch even wat nummers noemen die eigenlijk wel in mijn lijst stonden, maar ik die gewoon niet kan draaien hier op de radio. Want ik had bijvoorbeeld op nummer 19 had ik You Suck van Consolidated. Dat kan ik Adonai 2026 echt niet meer draaien op de lokale radio op de zaterdagochtend. Gewoon niet te doen. Geldt ook voor Three Little Pigs van Green Jelly en de Lumberjack van Jekyll. Niet voor het taalgebruik, maar ik denk dat er iets te veel gitaren en kettingzagen in voorkomen. En dat wordt misschien ook niet allemaal gewaardeerd hier door de luisteraars. Dus die moet je gewoon even lekker thuis luisteren. Stansje Burenruzie. Drie geweldige nummers. We gaan verder met een nummer wat wel een draaibaar is hiervoor op de radio. Een cover van Elvis Presley.

ik zei het al, 1993 was ook het jaar van de grote videoclips op MTV. En Aerosmith deed het geweldig. Dit was er ook een, Living on the Edge. Ja, de andere clips wat ze ook nog hadden, Crying, Crazy, Amazing, die deden het eigenlijk allemaal veel beter. Ook allemaal geweldige videoclips. Maar dit was de eerste single van het album Get a Grip. 12e positie in de tipparade en geen hitje geworden. Terwijl de rest wat erna kwam, werden allemaal grote hits. Ik heb juist gekozen voor dit nummer, omdat ik hem eigenlijk al lang geleden dat ik hem gehoord heb. En Crying, Crazy, Amazing, ach, die kennen we toch allemaal wel, toch? Daarvoor hoorde je officieel natuurlijk van Elvis Presley. In 1961 nam hij het op. In de jaren 70 zong hij het vaak tijdens live optredens. En het schijnt ook dat het zijn laatste nummer zou zijn in 1977 die hij voor zijn overleden zong. Ja. UB40 scoorde er in 1993 een nummer 1 hit mee. Terug te vinden op het album Promises and Lies. En de soundtrack van Sliver met Sharon Stone. Die film nog. Aparte film was het eigenlijk. We gaan verder met My Guilty Pleasure uit de jaren 90. Toen was ze nog best wel goed, vond ik. Mariah Carey, Dream Lover.

Ja, 1993 was toch wel het debuut van Shaggy. Ja, we leerden hem allemaal kennen. Ook heel alleen een groot hit in 1993. Maar toen werd het op een gegeven moment weer stil rond die Shaggy. En iedereen dacht dat het een eendagsvlieg was. Twee jaar later in 1995 kwam hij weer helemaal terug als Mr. Boombastic. Ja, die was ook helemaal heel geweldig. Daarna werd het weer stil rond Shaggy. En in 2001 was hij er weer en scoorde hij weer hit na hit. Met onder andere twee nummer 1 hits, Angel en It Wasn't Me. Ja, op een gegeven moment verdwijnt hij weer, komt hij weer terug. Volgens mij had hij laatst ook weer iets met Sting gedaan. Of dat kan ook weer 10 jaar geleden zijn, ik weet het niet. Shaggy, de man die iedere keer weer zijn comeback maakte. We hebben een tijdje niks van hem gehoord. Dus hij zal binnenkort wel weer in de top 40 verschijnen. Ja, daarvoor, ik zei het toch wel, mijn grootste guilty pleasure uit de jaren 90, Mariah Carey. Ja, ik heb haar eerste 3 albums gekocht. En Music Box, waar deze Dream Lover op stond, ja, dat was wel de laatste die ik aangeschaft had. Daarna werd het allemaal te pieperig en te schreeuw. En misschien iets te veel. Ik weet niet. Het was niet meer mijn ding. Maar deze Dream Lover, wat een lekkere plaat was dat. Nummer 25 stond hij in mijn lijstje top 100, top 30 1993. Maar daar ben ik al lang van afgestapt. Want ik heb nog ik had als uitsmijter wilde ik eigenlijk een lekkere danceplaat doen. Maar ja, ik denk dat ik dat toren van Diana over me heen krijg als ik niet. Ordinary World van Duran Duran draaien. Dus ik ga hem gewoon lekker draaien. Duran Duran, Ordinary World. Volgende week ben ik er weer met misschien een weekend special, misschien een reguliere uitzending. Ik weet het allemaal nog niet. We gaan het allemaal gewoon lekker zien. Veel plezier met Jan-Pieter in de zaterdag, Sinder in de zaterdag. En tot volgende week.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vier goudzoekers die ruim een week vastzaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot in Laos door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Eén van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De laatste twee goudzoekers worden nog vermist. Vermoedelijk zijn ze niet meer in leven. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. Het bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn 2 geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam afgelopen tijd in opspraak onder meer door bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. Ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. Zijn 2 concerten volgend weekend in de Gelredome in Arnhem gaan wel door. Inwoners bij de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. Ze voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag daar al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waaraan die is overleden. De walvis lag eerder wekenlang levend voor de Duitse kust. Daar werd een reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee. Maar niet veel later spoelde de walvis toch dood aan. Veel experts hadden kritiek op de reddingsactie in Duitsland. Ze zeiden dat het dier met rust gelaten had moeten worden. En het weer nog. Zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten een bui en 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vier goudzoekers die ruim een week vastzaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De twee laatste goudzoekers in Laos worden nog vermist. Die zijn vermoedelijk niet meer in leven. Inwoners bij de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. Mensen voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Na Zwitserland, Frankrijk, Polen en Groot-Brittannië is Kanye West ook niet welkom in Italië. 2 geplande concerten van de Amerikaanse rapper zijn verboden vanwege verwachte protesten. Kanye West is omstreden, onder meer door antisemitische uitspraken. Zijn 2 concerten in Arnhem volgend weekend gaan wel door. President Trump is niet blij dat zijn naam niet op de gevel van een cultuurcentrum in Washington mag staan. Vorig jaar besloot het bestuur van het Kennedy Center om de naam van Trump toe te voegen. Maar volgens een rechter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum mag niet doorgaan. Deense bergers hebben de dode bultrug Timmy op het strand gesleept. Het kadaver wordt daar komende week onderzocht. Timmy lag wekenlang levend voor de Duitse kust en werd uiteindelijk naar open water gesleept. Maar onlangs spoelde de bultrug dood aan bij het Deense eiland Anholt. En het weer, zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan nog een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken, vooral in het oosten kans op een bui. En dan wordt het 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij de voetbalclub. Hij bezorgde Liverpool direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in een verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch vindt Liverpool dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege het drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar een andere Duitse luchthaven. Rond 9 uur meldden twee piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München 2 avonden achter elkaar dicht vanwege drone-alarm met gevolgen voor duizenden passagiers. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. Het bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn 2 geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam de afgelopen tijd in opspraak, onder meer door zijn bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. En ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. In Middelburg heeft een politieagent vannacht zijn dienstwapen getrokken omdat een jongen een wapen in zijn broekzak leek te hebben. De agent kwam af op een melding van overlast. Doordat het donker was, kon hij niet goed zien wat de jongen echt in zijn broekzak had. Bij het fouilleren bleek het een waterpistool te zijn en dat is vervolgens ingenomen. Dan het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog bij ongeveer 25 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

alleen de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil? Niet aan je borst gedrukt, je lijf nat.

witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan, wat zullen ze dan?

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden 3 mensen zijn gedood. Het was de 3e deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies, omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. Het cruiseschip Hondius, waar een uitbraak was van het hantavirus, komt weer in de vaart. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven. De Hondius werd op een afgeschermde plaats in de Rotterdamse haven gedesinfecteerd. Van de GGD moest dat opnieuw. De werkzaamheden zijn afgerond en het schip kan weer naar thuishaven Vlissingen. Vorige maand brak op het schip het hantavirus uit tijdens een cruise op de Atlantische Oceaan. 3 mensen overleden aan de gevolgen. De uitgever van het AD en de Volkskrant verlengt een project waarbij mensen met een laag inkomen gratis de krant lezen. Uit een inventarisatie blijkt dat deelnemers van het project zich beter geïnformeerd voelen en nieuws beter begrijpen. Dat is nodig in een wereld vol desinformatie, zegt de Belgische uitgever DPG Media. Er zijn 5000 gratis abonnementen op verschillende kranten beschikbaar voor minima in Nederland en Vlaanderen. Ze worden verspreid via armoedefondsen. Een politieagent heeft vannacht in Middelburg zijn dienstwapen getrokken omdat hij dacht dat een jongen een vuurwapen had. De agent was afgekomen op een melding van geluidsoverlast. De jongen was met een groep die onder invloed leek, schrijven Zeeuwse media. Bij het fouilleren bleek de jongen een waterpistool op zak te hebben. Het weer, het is zonnig. In het zuidoosten mogelijk enkele buien. Het is 21 tot 28 graden. Morgen verloopt de dag zonnig. Er is bewolking in het oosten met ook wat kans op een bui. Morgen is het 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie in België heeft vuurwapens gevonden in een touringcar. De chauffeur van de Flixbus had de politie gebeld nadat hij de wapens had gezien. In de buurt van Brugge zetten agenten de bus op een vluchtstrook aan de kant en vonden de wapens op het toilet. Het zou gaan om 2 exemplaren. Het is niet bekend of er passagiers zijn opgepakt. De bagage van alle mensen aan boord is doorzocht. Ook heeft een explosievenhond de bus gecontroleerd. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden 3 mensen zijn gedood. Het was de 3e aanval deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies, omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar andere Duitse luchthavens. Rond 9 uur meldden 2 piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München 2 avonden achter elkaar dicht vanwege drone-alarm, met gevolgen voor duizenden passagiers. Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij Liverpool en bezorgde de club direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in een verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch is Liverpool van mening dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Het weer zonnig, vanavond in het uiterste zuiden mogelijk een bui. Het is 21 tot 28 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten kans op een bui. En 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag,

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vervlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Hondius kan weer cruisetochten gaan maken. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven na een extra ontsmettingsbeurt. Vorige maand brak tijdens een tocht met de Hondius op de Atlantische Oceaan het Hantavirus uit. Die uitbraak kostte 3 mensen het leven. Enkele duizenden mensen met een laag inkomen kunnen gebruik blijven maken van een gratis krantenabonnement. Uitgever DPG Media van onder andere de Volkskrant verlengt een project waarmee nieuws beschikbaar moet worden voor iedereen. Dat is volgens het Belgische bedrijf nodig vanwege de verspreiding van desinformatie. Liverpool heeft trainer Arne Slot per direct ontslagen. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de teleurstellende resultaten dit seizoen. Vorig seizoen werd Slot met Liverpool nog landskampioen, maar in de Premier League staat Liverpool nu 5e. In de Champions League ging de club in de kwartfinale onderuit. Liverpool zegt in een verklaring dat verandering noodzakelijk is om vooruit te komen. Voor de 5e keer heeft Jonas Vingegaard de etappe van de Giro gewonnen. Vandaag stond de laatste bergrit op het programma in de Dolomieten. De Deen van Visma Leasebike versnelde met nog 11 kilometer te gaan op de slotklim en kreeg niemand mee. Morgen volgt de laatste vlakke etappe. Vingegaard is vrijwel zeker de winnaar van de Giro. De Nederlandse Tijmen Arendsman staat nu op de 4e plaats in het algemene klassement. Het weer droog en zonnig. Vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode. In het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij zijn verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke Ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant van de ziekte. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat een vrouw hardhandig wordt vastgepakt en valt. Daarna ontstaat een confrontatie tussen een man en agenten waarbij ook klappen vallen. Volgens de politie ging het om een melding van bedreiging en vernieling waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek naar politiegeweld is een standaardprocedure. De op één na laatste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. In de slotfase reed hij weg van de kopgroep en boekte zijn 5e etappewinst. De Nederlander Arendsman werd 4e. Het weer droog en zonnig. Vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode. In het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

mee. Ze weet dat ik het toch doe. Zit in een Lambo waar we stressen om een long flow. Kom in de streets en ze vragen mij om pokoes. Want ik ben veel te ziek, kijk naar hoeveel hits ik ophoest. Maar gelukkig.

0: is vaderdag.
1: De eerste was al hard, nu gaat die tweede af. Die ding is 63 als ik zeetje trap. Had ik veel hier niet gedaan, dan was ik beter af. Kopie bij, tenen strak, ik rij er met het teetje strak. Nieuwe klep, ik meet hem af. Zweten ben die hete gast. Front sluit tussen wegen af. Op tietje met de regenpak. Een tientje als ik beetje bras.

0: Als ik denk, wat denkt die gozer? Opgestaan en omgekleed, tabak is hier op weg te roken. Ik kocht die golf van GR, maar ik kon Bentley kopen. Meestal laat het stil, die hoeren gaan hier voor geld verkopen.
1: Twee maal geschoten op jullie.
2: Wat schiet
3: in de
2: straat?
3: Dat is mijn...
2: Amsterdam, instantje!
3: Neemt u door.

Sit van der Linde met het NOS-journaal. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke Ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant van Ebola. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en

0: hulporganisaties. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden aanhangers gedemonstreerd van de grootste oppositiepartij CHP. Ze betuigden steun aan oud-partijvoorzitter Özil, die moest weg van de rechter. Volgens de CHP was dat een politiek vonnis, bedoeld om de Turkse oppositie buitenspel te zetten. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. In het zuiden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag. 7

Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij Özel's verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Het 47-jarige slachtoffer leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood is niets bekendgemaakt. De politie doet onderzoek naar een hardhandige arrestatie in Zeist vorige week. Beelden daarvan gaan online.

0: rond. Er is onder meer te zien dat een vrouw op de grond valt. Volgens de politie was er sprake van een bedreiging met een mes. Het onderzoek naar het politiegeweld is een standaardprocedure. Wielrenster Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Giro d'Italia Women gewonnen. In Ravenna bleef de renster van SD Works Pro-Time de concurrentie ruim voor. Wiebes krijgt ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Eerder vandaag won Jonas Vingegaard de voorlaatste etappe van de Giro voor mannen. In die race volgt morgen de laatste etappe naar Rome. De Nederlander Arendsman staat nu op de vierde plaats in het algemene klassement. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie.

Sit van der Linde met het NOS Journaal. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is weer geopend na een protest door omwonenden. De Oostenrijkers blokkeerden de snelweg vanochtend uit onvrede over de drukte op de weg. Vooral het vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Inwoners zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Rond 8 uur vanavond werd de blokkade opgeheven. Meer dan 200 vrachtwagens moesten een andere route zoeken. In het zuiden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. In de aanloop naar het WK heeft Curaçao een flinke nederlaag geleden. De ploeg van trainer Dick Advocaat verloor de oefenwedstrijd in en tegen Schotland met 4-1. Curaçao speelde een deel van de wedstrijd met 10 man na een rode kaart voor Locadia.

0: Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: zit Van der Linde met het NOS-journaal. De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat een vrouw hardhandig wordt vastgepakt en valt. Daarna ontstaat er een confrontatie tussen een man en agenten, waarbij ook klappen vallen. Volgens de politie ging het om een melding van bedreiging en vernieling, waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek naar het politiegeweld is een standaard procedure. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn. De branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt naar waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Belgische politie heeft in de buurt van Brugge 2 vuurwapens gevonden in een Flixbus. De bestuurder had de politie gewaarschuwd dat hij wapens had gezien. Bij controle vond de politie de wapens op het toilet. Het is niet duidelijk of er iemand is opgepakt. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen. In Budapest maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen in 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de 2e keer op rij. Het weer, het blijft vrijwel overal droog vanavond en vannacht. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden aanhangers gedemonstreerd van de grootste oppositiepartij CHP. Ze betuigden steun aan oud-partijvoorzitter Özil, die weg moest van de rechter. Volgens de CHP was dat een politiek vonnis bedoeld om de Turkse oppositie buitenspel te zetten. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. De 47-jarige man leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. In de zaak zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood van de trainer is niets bekendgemaakt. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in een massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen. In Budapest maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen met 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de tweede keer op rij. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

ooit eens iemand zegt dat je stoppen moet met je dromen, dat je wereld vol en smerig is en dat je nooit heel ver gaat komen. Dat je moet waken, waken, want de toekomst is alleen voor zij die spaart. Nou, we sparen door voor morgen.

de minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema. Olé, olé. U weet wel, met zo'n doek en een camera. Olé, olé. En wat ik daar zag, heeft mij blij gemaakt. Olé, olé. Wat ik daar zag, heeft mij diep geraakt. Olé, olé. Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst. Olé, olé. Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst. Olé, olé. Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgen en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Olé, olé. Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Olé, olé. Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Olé, olé. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Olé, olé. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Olé, olé. Je moest eens zien hoe dat ze

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Budapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs is stilgelegd omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Er zijn zeker 45 mensen opgepakt. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Er stonden meerdere concerten op de planning in de hoofdstad Washington. Artiesten als Morris Day en Commodores treden nu niet meer op. Ze zeggen te zijn misleid over de politieke kleur van het evenement. Een voetbalclub in Herpen bij Os heeft vandaag een jeugdtrainer herdacht die gisteren dood werd gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Thuiswedstrijden van Berchem Sport werden afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar zegen de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. En ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer, in het zuiden een paar stevige onweersbuien en de rest van het land droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.
2: Rijnstreek FM.
3: De nacht wordt nooit meer hetzelfde. Dit is de nacht van Stefan Verrips.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs is stilgelegd, omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Het is de tweede keer op rij dat Paris Saint-Germain de Champions League heeft gewonnen. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten, nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Een blokkade op de Brennerpas in Zuid-Oostenrijk is afgelopen. Omwonenden hielden de belangrijkste snelweg dicht omdat ze de overlast beu zijn. Vooral vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Rond 8 uur werd de blokkade opgeheven. Zo'n 200 vrachtwagens moesten een andere weg nemen. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle van de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht en dat is 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer. In het zuiden een paar stevige onweersbuien. In de rest van het land droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.